0: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
5: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Rillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant, dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie, die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Melord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.

0: Kiss Throwback. Kiss Throwback. Kiss, altijd bij de hand. Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld, volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël en Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
6: Hey, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Wake Up KISS voor vandaag, 12 oktober. En we trappen af met Cat's Eye Animal.

Een man in het Verenigd Koninkrijk is namelijk om het leven gekomen nadat hij in een dierentuin een tijgerkooi was ingegaan, of een tijgerverblijf. De man die was in het verblijf van het dier gesprongen. De politie die meldde dat zij een melding ontvingen over een persoon die het tijgerverblijf was binnengelopen. Doodeng natuurlijk. Het Yorkshire Wildlife Park werd kort na het incident ontruimd. En de media deelde eerder beelden op de dag, dat was zaterdag overigens al, dat de man zwaar gewond was geraakt. Inmiddels is hij overleden. En de beelden gingen ook vooral viral. De beelden die stonden online. De politie die heeft na het overlijden opgeroepen om de beelden niet te delen. Het bijschrift op de video is ook aangepast. Want eerst was hij zwaar gewond, maar hij is dus nu overleden. Het zal je maar gebeuren ook, hè? Ja, en je weet ook niet hoe die man daar terecht in gekomen is. Is dat puur baldadigheid? Of is het omdat hij even stoer wilde doen voor de camera? Want dat doen we natuurlijk tegenwoordig ook heel vaak. Filmpjes maken die eigenlijk helemaal niet nodig waren in scène gezet. Nou, het heeft hem in ieder geval zijn leven gekost. Hij is niet zonder kleerscheuren die kooi uitgekomen. Goedemorgen, het is Wake Up Kiss met Stefan. En zometeen, en dan heb ik het echt over tussen 8 en 9... hebben we ook nog een BN'er-gast, een bekende Nederlander. Want de Tata's, daar is een nieuwe film van uit. Die ken je waarschijnlijk wel, hè? De Tata's Daan. Afgelopen donderdag ging hij in première. En ik heb als gast zometeen niemand minder dan de hoofdrolspeler die hier eventjes een paar woordjes komt spreken zometeen tussen 8 en 9. Nou, voor die tijd onder andere nog Entertainment Today. Ik heb ook Miles Smith en dit is Bestil.

0: Life is a journey, not a destination, werd ooit gezongen. Dit was Miles Smith, komt ongeveer op hetzelfde neer. Drive safe.
1: Entertainment Today.
0: Het is 6:15, een ontzettend lekkere ochtend gewenst. Gewoon lekker je bed uit, dit is de beste plek om dat te doen. Met het laatste showbiz en entertainment nieuws. Ja, heb je het al gehoord over L.E.G.? Sacha Baron Cohen is dat, hè? Die gaat opnieuw in de huid kruipen van L.E.G. En wat heb ik die vent gemist. Ja, er zijn maar weinig persoonlijkheden op televisie die ik echt gemist heb. Maar L.E.G., daar heb ik echt van genoten. Er is een trailer zelfs voor L.E.G. Who Is verschenen. Ja, de film staat gepland voor een beperkte bioscoop-release op 23 oktober al. Dus dat is vrij snel. Ja, en dan nog nieuws over NSYNC, Lance Bass, de ster van NSYNC uit de 90s. Die zegt dat de bandleden van NSYNC, ondanks uitverkochte concerten en grote hits, nauwelijks geld overhielden. Dat ging natuurlijk allemaal naar die platenbaas die ze uitkneep. Vervolgens kregen ze slechts $35 per dag aan onkostenvergoeding. Ja, dat klinkt echt minder als een droom die je hebt, hè? Minder als de boyband-droom die je had toen je eraan begon. Dat is toch wat, hè? Ja, en dan ken je misschien ook nog wel grote sterren die bijvoorbeeld een eerbetoon brengen. Nou, dat is afgelopen weekend ook weer gebeurd. De Amerikaanse zender ABC die heeft artiesten bekendgemaakt voor een speciale avond die georganiseerd gaat worden ter ere van Dolly Parton. De tweedelige show staat in het teken van haar muzikale nalatenschap en natuurlijk haar klassieker I Will Always Love You. Ik ben wel heel benieuwd wie dat gaat zingen, I Will Always Love You, aangezien de gedoodverfde kandidaat hiervoor ook al overleden is. Dat is natuurlijk Whitney Houston. Nou, goedemorgen, welkom bij Wake Up Kiss. Dit is Shawn Mendes.

Cameron Whitcomb en Marshmello, het is nieuwe muziek bij Kiss FM. Wil je Cameron Whitcomb live zien? Nou, dat kan binnenkort. In februari staat hij namelijk in Utrecht in Tivoli en daar kan je hem dus in levende lijven gaan aanschouwen. Dit is Shanna Spyro.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
2: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: staat in Tivoli binnenkort, hè? Cameron Withcom, dat zal zijn in februari 27. Dit was Kingdom of Fear.
1: Mamma mia.
2: Mamma mia.
3: Mamma mia.
0: 14 voor 7, het is er echt de hoogste tijd voor de Mamma Mia berichten. Bijzondere, opmerkelijke berichten die je niet ergens anders hoort. Ja, zo hebben onderzoekers in Australië zeeleeuwen en zeehonden getraind om gehoortest af te leggen. Ze hopen zo beter te begrijpen hoe lawaai van mensen het gehoor van zeedieren beïnvloedt. Dus wel bijzonder, hè? Dus dat je als audicien binnenkort een zeeleeuw kan hebben. Heb je wel eens een gehoortest gedaan met van die piepjes? Nou, dat is toch raar als dat door een zeeleeuw gedaan wordt, hè? Ja, en een aap die ontsnapte in een Amerikaanse Halloween-winkel. En die zorgde voor veel opschudding. Hij had verschillende artikelen meegeroofd. En uiteindelijk werd de aap met een koekje weer gelokt.

miljoen dollar robothonden hebben gekocht. 4 robothonden zijn het. Ze kregen namen die verwijzen naar Cerberus. Dat is een mythische bewaker van de onderwereld. Ja, dat klinkt eerlijk gezegd eerder als een science fiction film dan een normale overheidsaankoop. Maar ja, tegenwoordig kunnen we natuurlijk van alles verwachten. De Mamma Mia berichten, je hoort ze elke dag zo rond 7:15.

Wat een lekkere throwback dit, hè? Goedemorgen, Wake Up Kiss, Kiss FM. Het is 7:08. De dag gaat langzaam aan beginnen. En het is koud buiten, hè? Dus trek wel even een dikke jas aan, zeg ik even uit bezorgdheid.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station. Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: kleine boeren en truckers.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
3: Nieuwe Wake-up KISS voor 12 oktober 26. Goedemorgen, ik ben Stefan Brouw. Sam van der Horst is zo dadelijk hier op de radio over een klein uurtje.

lekker dit zeggen. LSO en One Republic en In Your Eyes. Bij Wake Up Kiss. Goedemorgen. Even lachende dag starten natuurlijk. Het is 9:09. En ja, vandaag gaat een koude dag worden. Althans aan het begin van de dag. Vanmiddag wordt het ongeveer een graad of 15. Maar vanochtend kan het nog koud aanvoelen met een temperatuur die zelfs onder de 10 graden kan liggen. Afgelopen weekend, ja, die man in het Verenigd Koninkrijk die de wereldpers gehaald heeft, die is namelijk het dierenverblijf ingesprongen. Het tijgerverblijf zelfs van een dierentuin in Yorkshire. Ja, wat bezielt je dan als je dat doet, hè? Het gebeurde zaterdagmiddag. Hij was het tijgerverblijf binnengedrongen. Waarschijnlijk voor een leuk filmpje

speelbal. Helemaal niet leuk natuurlijk. De man die is overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij uit het verblijf bevrijd was. Maar daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Ja, heel erg vervelend allemaal. Maar daar moet het fijne natuurlijk nog van uitgezocht worden. Doet me een beetje denken aan het verhaal wat ik hoorde over een man die in een dierentuin in Amerika was. Die zag een grote gorilla met een bordje aanraken op eigen risico. Nou, de man die was toch wel nieuwsgierig. Die stak voorzichtig zijn vinger door de tralies en die raakte de gorilla aan. Maar staat die gorilla opeens op, die buigt de tralies en die gaat die man achterna. Dus de man die vlucht de dierentuin uit, springt in zijn auto. De aap die bleef hem achtervolgen. Ja, en hij dacht, wat moet ik nou? Dus de man die zwemt het kanaal over, springt op de motor, rijdt naar het vliegveld, plakt het vliegveld naar een ver land. En hij werd nog steeds door diezelfde gorilla achtervolgd. Dus ja, de man die dacht, wat moet ik nou? Ik zet het maar gewoon op een lopen. Maar de gorilla die bleef hem dus maar achtervolgen. En na 3 uur gerend te hebben, stortte de man van vermoeidheid in elkaar. En die dacht, dit is het dan, hè? Dit is mijn laatste moment hier op aarde. Ik ga eraan. Nou, op een gegeven moment komt de gorilla steeds dichterbij. Die staat op een gegeven moment voor hem. Die steekt zijn vinger uit en die zegt, Tikkie, jij bent het. Flauw, hè? Daar moeten we eigenlijk wel even om lachen natuurlijk. Wel eventjes. Dit was een grap namelijk. Zometeen hier Sam van der Horst. Je hoort hem over de film De Tata's Daan over een klein uurtje hier bij Wake Up Kiss. Maroon 5 nu. Just

afgelopen weekend in de showbiz- en entertainmentwereld. Want de gitarist van Queen, Brian May, die zegt dat hij niet meer wil toeren. Maar mag het ook even, die man die is bijna 80. Hij zegt, ja, de prijs die hij daarvoor betaalt is volgens hem het verlies van zijn vrijheid als hij wel gaat toeren. Fans die hoeven daarmee niet automatisch te vrezen dat hij nooit meer muziek maakt. Maar lange tournees die zijn voorbij. Ja, en George en Emil Clooney die organiseerden de Elby Awards. Waar onder andere Brad Pitt en Emily Ratajkowski verschenen. En de sterren die kwamen bijeen voor de prijzen van de Clooney Foundation for Justice. Want hij samelt al dat geld in voor het goede doel, hè, die George Clooney. En L.E.G. komt terug. En dat vind ik mooi, want ik hou van L.E.G. Ken je L.E.G. nog van vroeger? Gespeeld door Sacha Baron Cohen. Die is opnieuw in de huid gekropen van L.E.G. Er is zelfs een trailer van L.E.G. Who is I? Die is al verschenen. En de film die staat gepland voor een bioscoop-release op 23 oktober. Ik hoop zo dat dit een enorm succes gaat worden. Want we zijn veel te politiek correct. En L.E.G. is natuurlijk de koning van het vooral niet politiek correct zijn. Dus ik hoop echt gewoon dat dit een kaskraker gaat worden. Want dat verdient hij wel. Wake Up Kiss voor maandag met Olivia Rodrigo en Stupid Song.

Stacey Abrams, dit is Kiss FM, Wake Up Kiss. We gaan even werken aan dat glimlachje van je. Het is namelijk wel nodig, hè? Want het is maandag, niet echt een dag om vrolijk van te worden natuurlijk. Maar als je nu naar buiten gaat, dan zal het allemaal wel meevallen met Somber, Kiss FM. It's the

Shotgun, George Ezra. Maandag de 12e trek je dikke jas aan. Het is koud buiten namelijk nu. En blijf een beetje lachen ook vooral, hè, als je luistert naar Kiss FM. Zometeen, welke social media influencer?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: Wat een beuker, hè? De nieuwe single van Miley hier bij Kiss FM. Wake Up Kiss voor 12 oktober. En ik heb hem zometeen hier gewoon in de studio. Het is de BN'er vandaag die we aan de tand gaan voelen. Het is Sam van der Horst, die je misschien beter kent als de hoofdrolspeler. Daan, de Tata's Daan, daar zit hij namelijk in. En daar dus zometeen na achter even een paar leuke gesprekjes mee.
1: Welke influencer is dit?
0: Het is ook een social media influencer.
1: Welke influencer is dit?
0: Maar ja, wie is er dan en jij mag het raden?
1: Welke influencer is dit?
2: We zitten ongeveer op de helft qua portemonnees. Er zijn nog twee die een beetje footsie zijn. Waarvan één blijkt te zijn gebracht naar een Albert Heijn.
3: Ja.
2: De andere is in Leiden.
0: Ja, wie is dit? Welke social media influencer is dit? Het enige programma-onderdeel op de Nederlandse radio waarbij je niet hoeft te mailen, te appen of te faxen of op een andere manier contact te zoeken met mij, want ik heb het veel te druk daarvoor, joh. Ik heb geen producer, hè? Nee, ik heb helemaal niet meer geen sidekick, geen producer. Dat is natuurlijk ook de kracht van zo'n programma. Maar je mag het zo meteen dus gewoon vertellen tegen de speaker van je radio. Na twee platen, ik draai onder andere Yes So en Eyes Closed.

0: 11 voor 8, het is maandagochtend.
1: Welke influencer is dit?
0: En misschien ben jij zo meteen wel onze kenner.
1: Welke influencer is dit?
0: Onze social media kenner.
1: Welke influencer is dit?
2: We zitten ongeveer op de helft qua portemonnees. Er zijn nog twee die een beetje footsie zijn. Waarvan één blijkt te zijn gebracht naar een Albert Heijn.
3: Ja.
2: De andere is in Leiden.
0: Ja, wie is dit toch? Wie is deze social media influencer waar we naar op zoek zijn? En als jij zo meteen het goede antwoord kan geven,

zijn? Raad maar. Geef het antwoord maar. Ja, het moet namelijk zijn kalfijn. Als je kalfijn hebt geantwoord, dan ben jij vandaag onze social media kenner. Nou, van harte gefeliciteerd. Dat is natuurlijk wel een mooie titel waar je mee kan pronken. En waar je iedereen jaloers mee kan maken. En zometeen naar achter, Sam van der Horst. Hij speelt in de film De Tata's Daan. En zometeen is hij hier gewoon in de show. De leukste ochtendshow van Nederland.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss.

0: Miles Away. Ja, echt heel spectaculair. Ik doe dit programma nu 4 weken ongeveer. En ik ben van plan om er nog jaren mee door te gaan. Maar ik heb nu voor het eerst echt een celebrity in de uitzending. Een celebrity die ik beter kent misschien wel als Daan uit de Tata's. Het is Sam van den Horst. Goedemorgen, Sam.
1: Goedemorgen.
0: Hey, fijn dat je in de uitzending zit hier bij Kiss FM. Want ja, misschien dat Sam je niet direct wat zegt. Maar Sam van den Horst misschien wel weer. Sam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Sam, hoe zou jij jezelf omschrijven? Als je jezelf zou moeten voorstellen, zou je dat kunnen doen? Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wat zijn je hobby's?
1: Nou, ik ben Sam van den Horst. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Zoetermeer. En mijn hobby's, dat is eigenlijk acteren en een beetje filmpjes maken. En dat doe ik ook allebei. En ik padel ook graag.
0: En je bent natuurlijk, want je zei, je hobby is acteren. En dat doe je ook gewoon voor je werk.
1: Absoluut, ja.
0: Want jij zit zeker onder andere in de Tata. Daar is een nieuwe film uit, de Tata's Daan.
1: Ja, klopt. Is inmiddels de 4e film die we opnemen. Na de Tata's 1, de Tata's 2, de Tata's 3. Waar ik ook allemaal Daan in speel, kwam er een idee voor een 4e film. Maar om dat de Tata's 4 te noemen, weet je, het was ook wel leuk om weer even wat anders te doen. Dus we hebben nu een spin-off gemaakt. En dat is de Tata's Daan geworden. Dus die gaat helemaal over het personage Daan.
0: Sam, hoe word jij tegenwoordig op straat in Zoetermeer aangesproken? Meer met van, hey, jij bent toch die gozer van de Tata's? Of ik ken je ergens van, maar ik weet niet precies waar.
1: Nou, de meeste mensen die zeggen, hey, jij bent van TikTok. Daar kennen de meesten me van. Maar ik moet zeggen, ik hoor ook wel heel vaak Daan, ja. Maar gelukkig kennen de meeste mensen me nog wel gewoon bij mijn voornaam. Dus dat hoor ik iets vaker. Maar en wat is Daan ook wel met enige regelmaat.
0: En wat is jouw TikTok-kanaal? Waar kan ik jou op vinden?
1: Nou, ik heet gewoon Sam van den Horst op TikTok.
0: Dus ik doe gewoon Sam van den Horst en dan krijg ik jou te zien.
1: Ja.
0: En ben je inmiddels zelf een beetje een Tata geworden of ben je dat altijd al geweest?
1: Dat ben ik altijd al geweest. Ik denk dat er niemand zo'n Tata is als ik. Maar goed, daarom is het misschien ook de eerste met een eerste karakter uit de Tata's met een eigen film.
0: Ja. Ja, en jij speelt dus Daan. En Daan krijgt nu ook dus zijn eigen film. Sterker nog, die kunnen we gaan bekijken in de bioscoop. Hè, de Tata's Daan. Voel je je nou niet gigantisch vereerd dat je deze rol mag spelen?
1: Nee, ik vind het wel heel erg cool eigenlijk. En ook een enorme eer dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven om een eigen film te maken. Want het waren wel toch hele volle draaidagen ook, ja. Ik vind het vooral heel leuk, ja.
0: Ja, want in de film wil je indruk maken op Laila, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, en hoe ver zou je in het echte leven gaan voor iemand op wie je verliefd bent?
1: Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, want ik ben zelf niet iemand die heel snel verliefd wordt op iemand. En ik ben dan ook nog wel van mening dat het ook altijd een beetje vanuit twee kanten moet komen. Dus, maar goed, ik denk als ik iemand echt wel leuk vind dat ik wel mijn best zou doen. Maar hoe ver ik dan zou gaan, ik denk niet dat ik naakt voor de raam ga staan. Nee.
0: En wat is nou het meest gênante dan dat je ooit hebt gedaan om indruk te maken op een meisje of op een jongen?
1: Nou, ik ben niet altijd even handig. Ik had een keer, toen was ik denk ik 15 of zo. En toen was ik een beetje verliefd op iemand. En die gaf mij toen een duwtje, een beetje als een pesterijtje. En toen gaf ik er, dacht ik, een duwtje terug. Maar dat was een iets te hard duwtje. Dus toen viel ze nogal hard op de grond. En sindsdien is er weinig succes in de liefde geweest in mijn leven.
0: Je zei net ze, dus kan ik er dan ook gewoon van uitgaan, ben je hetero of homo?
1: Ik ben hetero.
0: Je bent gewoon hetero. Nou, dat is toch hartstikke goed, maakt toch allemaal niet uit. Ik bedoel, tegenwoordig kun je alles zijn. Hè? Dat is gewoon iets wat ik heel graag wilde weten ook. Nu zit jij dus in de Tata's en je speelt ook heel veel scènes met opa Richard, hè? En
1: klopt, ja.
0: Wie van jullie twee houdt zich op de set nou het moeilijkst in als er iets grappigs gebeurt? Ben jij dat of is dat opa Richard?
1: Nou, ik kan helemaal mijn lach niet inhouden. Ik moet zeggen, John Buisman die opa Richard speelt is er ook geen ster in. Maar ik ben daar wel heel erg slecht in.
0: Ja. En de film is dus ook sinds vorige week, sinds 8 oktober in de bioscoop te zien, hè? En sinds wanneer had jij het gevoel dat je dacht, nou, de Tata's Daan, dat gaat echt een gigantisch succes worden?
1: Nou, eigenlijk vanaf de eerste draaidag al. Het voelde gelijk echt een beetje als het was gelijk een heel ander gevoel als bij de vorige Tata's. Maar ik vond zelf Eigenlijk alle dagen wel, vond ik even bijzonder. Dus ik heb niet per se één moment waarvan ik denk, dat was het moment waarvan ik dacht, dit wordt een enorm succes of zo.
0: Nee, maar dat gaat het natuurlijk wel worden. Dat is één ding dat zeker is. Dat gaat een kaskraker worden. 100%.
1: Laten we het hopen.
0: Sam, ik kom zo meteen even bij je terug voor deel 2 van het interview. Sam van der Hoorn.

0: Zet de kerstboom maar neer. Bruno Mars en Carol G. Dit was Stil bij Kiss FM Wake Up Kiss. Elke ochtend tussen 6 en 9 deze fijne, fijne, fijne ochtendshow. Ja, vandaag voor de allereerste keer in deze legendarische, nu al legendarische uitzending. Sam van der Horst, die je misschien beter kent als Daan uit de Tata's. Goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had je net al aan de telefoon natuurlijk. Deel 2 nu van mijn interview met jou. Het gaat natuurlijk over de film die vorige week uitgekomen is. De Tata's Daan. En jij speelt Daan. En ik had je onder andere zojuist al gevraagd. Ben je zelf meer een Tata of ben je meer een Niffo? En toen gaf jij al aan. Ik ben altijd al een Tata geweest. Toch?
1: Ja, ja, zeker. Ik voel me inmiddels wel van de straat, hoor, naar al die Tata-films.
0: Oh, hoe komt dat tot uit?
1: Nou ja, als ik op de straat loop, dan komen al die gastjes naar me toe. Oh. En op fatbikes en met vapes in hun mond. En dan zijn ze allemaal razend enthousiast. Oh, dus okay. Ik voel me helemaal welkom op de straat.
0: En Sam, spuug jij ook op straat?
1: Nou, kijk, ik niet vaak, maar ik zou ook niet altijd zeggen dat ik het nog nooit gedaan heb.
0: Heb jij een fatbike?
1: Nee. Okay. Nee. Ik heb gewoon nog een ouderwets fiets waar jezelf moet trappen om vooruit te gaan.
0: Zonder ondersteuning, ook geen batterij erin.
1: Nee, dat vind ik onzin. Dan ga ik wel met de auto.
0: Ja. En in de film, hè, van de Tata's, heb je natuurlijk opa Richard, hè, en Leo Alkemade. Ja, en wie is op de set nou eigenlijk de grootste diva? Ben jij dat, opa Richard of Leo Alkemade?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze alle drie niet echt zijn. We zijn alle drie wel gewoon redelijk normaal gebleven, om het maar zo te zeggen. Maar ik denk dan, als er van de drie iemand is, dat ik het dan misschien nog wel ben.
0: Ja.
1: Maar dit is niet heel erg of zo. Want,
0: nee. Nee, het is niet zo van dat je alleen maar blauwe M&M's op je kamer wil voordat je gaat opnemen.
1: Nee joh, helemaal niet. Nee joh.
0: Kijk, de film heet dus De Tata's Daan. En hij speelt nu in de bioscoop. Maar hoeveel van Daan zit er eigenlijk in jou, Sam?
1: Nou, ik denk wel een heleboel. Als in, ik speel alle rollen die ik doe toch vanuit mezelf. Ik denk ook dat je dat moet doen als acteur. Want anders, er is maar één Sam en er is ook maar één. Dus ik kan niet iemand anders echt spelen. Dat moet altijd toch een beetje echt vanuit jezelf komen. En anders is het niet geloofwaardig, denk ik.
0: Ja.
1: Dus ik denk ik denk eigenlijk dat Daan een karikatuur is van Sam van der Horst. Kijk, Sam, ik ben best wel een debiel, maar Daan is echt een debiel, zeg maar.
0: Een uitvergroting van Sam is Daan eigenlijk. Ja, nee, ik snap het.
1: Ja,
0: en heb je nou ook meer succes bij de vrouwen sinds de film?
1: Nou, dat valt allemaal wel mee, hoor. Ik mag niet klagen, maar om nou te zeggen, Wat een womanizer is dat geworden, dat ook niet.
0: En stel je voor, Sam, je wordt op een dag wakker en je checkt je banksaldo, zoals ik dat altijd doe, 's ochtends. En je bent ineens stinkend rijk. Hè? Stel je voor dat je denkt, nou, hoe komt dat geld nou op mijn rekening? Het geld is ook echt van jou, hoef je niet terug te geven. Wat zou je dan meteen doen?
1: Nou, ik zou denk ik gelijk een huis kopen of zo.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ben je op zoek naar een huis?
1: Wel, ja, voorzichtig, ja. Ik heb nog geen haast ermee, maar ik ben wel een beetje aan het rondkijken, ja.
0: En wil je dan wel in de buurt van Zoetermeer blijven wonen? Of trek je richting Hilversum of het Gooi?
1: Nee, wel in de buurt van Zoetermeer, ja. Daar ben ik toch wel verknocht aan. Mensen zeggen het altijd, van het is toch een kutstad. Dan zeg ik, ja, maar het is wel mijn kutstad.
0: Ja, maar zo is het. Snap je? Ja, natuurlijk. En alles dus, zit er gewoon. Alles zit in Zoetermeer, toch?
1: Ja, en mijn familie en mijn vrienden, dus. Ja. Nee hoor, die ga ik veel te erg missen.
0: Wie van je medespelers, hè, zou nou in het echte leven het minst lang overleven in Hollandwijk?
1: Oh,
0: dat is een mooie vraag.
1: Ik denk dat Leo Alkemade, dat zouden je heel slecht trekken, denk ik.
0: Ja. Hey, en,
1: ik denk dat hij echt gelijk zou roepen, wat een kutbuurt is dit, weet je wel.
0: Ja. Is er ook wel eens een moment geweest dat je dacht, hey, acteren is toch eigenlijk moeilijker dan ik dacht?
1: Nou ja, je moet altijd aanstaan. Dus ik heb wel de anekdote van de afgelopen film, dat toen was Nederland, speelde tegen Marokko die nacht.
0: Ja.
1: En we waren uitgeschakeld. En dat speelde om 3 uur 's nachts. En ik had daarvoor 4 uurtjes geslapen, maar daarna lukte het niet meer. En ik had toen een opname wat tot 1 uur 's nachts duurde.
0: Ja.
1: Dus toen was ik rond 12 uur, was ik wel echt helemaal kapot met 4 uur slaap en al bijna 24 uur wakker.
0: Ja.
1: En toen moest ik de scène nog steeds even energiek spelen als 300 takes daarvoor. En toen dacht ik wel van, oh ja, ja, dat is toch wel taai. Ja.
2: Pittiger dan
1: maar
2: je
1: het is gelukt.
2: Hey, en nu wil ik natuurlijk niet al te veel gaan verklappen over de nieuwe film De Tata's dubbele punt Daan. Maar wat maakt het volgens jou waard om de film echt te gaan bezoeken in de bioscoop?
1: Nou, wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat het echt weer een hele leuke Tata's film is geworden. En de chemie met opa Richard en Daan is heel erg leuk. En dat is in de eerdere Tata's films nog niet echt voorgekomen. Dus ik denk dat dat hem onderscheidt van de anderen. En ja, het is een ontzettend leuk avontuur waar je naar gaat zitten kijken. En Daan is echt een ontzettende debiel. Ja. Dus het is heel grappig geworden.
2: Sam van der Horst, hij speelt Daan in de Tata's. Dubbele punt Daan, nu in de bioscoop. Even handen op elkaar voor Sam. Zometeen komt hij nog even terug, want ik wil namelijk nog even wat vragen aan hem stellen. Wat pikante vragen. Dat komt er zometeen aan naar Ray, Where's My Husband?

0: Wat een knaller. Years and Years en King. Maandagmorgen, dit is Kiss FM Wake Up Kiss. Elke werkdag tussen 6 en 9. De ideale start ook van de maandag. En ja, als je net pas begint te luisteren, ik heb al twee gesprekjes gehad met Sam van der Horst van de Tata's Daan. Ja, en hij heeft nog steeds aan de lijn, want we hebben nog geen afscheid te kunnen nemen. Het was zo gezellig. Dus goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen.
0: Zou je ook wel eens andere rollen willen spelen dan Daan?
1: Ja, zeker. Maar dat doe ik ook wel, hoor. Alleen de meeste mensen kennen me gewoon van Daan. Maar ik zit nu op dit moment ook in een serie op Zapp. En ik ga binnenkort weer een andere serie opnemen. En er komt nog een bioscoopfilm aan. Dus alleen ja, bij de meeste mensen ben ik toch bekend als Daan. Dus een beetje een zwiebertje effect. Ja.
0: En zou je ooit eens een dramatische film willen maken? Dus een film waarin je helemaal niet grappig hoeft te zijn?
1: Ja, daar ben ik ook wel eens voor gevraagd. Maar dat vind ik dan toch nog wel spannend. Ik heb eerst zoiets van eerst maar even lekker meters maken. En daarna zie ik nog wel of ik dat wil doen. Ja, maar nu heb ik daar nog geen haast mee.
0: Nee, precies. Snap ik. Het is maandag vandaag en maandagochtend. En wat ga je vandaag nou allemaal doen? Wat staat er in je agenda?
1: Wat ik vandaag allemaal ga doen? Ik heb geen idee, joh. Ik ben net wakker. Ik moet even in de agenda kijken nog.
0: Even kijken in je mail of er nog leuke dingen tussen zitten. Het is dus te zien in de bioscopen hier in Nederland. Hè, natuurlijk de Tata's Daan. En
1: ja.
0: Heb je al iets gehoord over bezoekerscijfers inmiddels?
1: Nee, nog niet echt. Ik denk dat ik dat zo meteen te horen krijg.
0: Je gevoel is er wel goed bij, toch?
1: Ja, nee. In Rotterdam gaat hij als een speer. En in alle grote steden zitten de zalen vol. Dus ik denk dat het wel goed komt.
0: Oké. Dus jij je wil echt gewoon het liefst iedereen die bioscoop in hebben. En je hebt net natuurlijk al gezegd wat jij echt heel bijzonder vindt aan die film. Maar is er misschien nog iets van jou persoonlijk waarvan je zegt van nou, dit is echt waarom ik naar deze film zou gaan? Want hier ga je echt wat van opsteken of wat van leren. Of je kan er zo leuk om lachen 2 uur lang. Of heb je nog echt een overtuigende argument?
1: Je leert vooral hoe je geen vrouwen moet versieren. Maar het is wel... Je leert er helemaal niks van. Maar het is ook echt een hele grappige film geworden. En op de première afgelopen woensdag ging de zaal ook compleet uit zijn dak.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat hij heel erg goed gelukt is. En hij is vooral gewoon erg grappig. Dus ik zou zeggen, mensen, als je even een anderhalf uur wil lachen, ga naar de Tata's Daan.
0: Heel goed. Nou, Sam, dank je wel. En ik ga jou sowieso natuurlijk ook bekijken op TikTok via Sam van der Horst. Daar kan ik je gewoon op vinden.
1: Ja.
0: En ja, dan wens ik je nog een fantastische maandag. En ik hoop natuurlijk dat de verkoop van de kaartjes door het dak gaat van de Tata's Daan.
1: Ja, nou dat hoop ik ook.
0: Ja, en dan hoop ik verder ook nog, ondanks dat de agenda er nu heel erg leeg uitziet voor jou, dat je toch nog wat leuke dingen gaat doen vandaag.
1: Ja, nee hoor, dat komt helemaal goed.
0: Oké. Sam, oftewel Daan, dankjewel voor dit hele fijne interview en ik wens je een hele mooie maandag toe.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

0: rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
3: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

Loreen en Euphoria hier bij Wake Up Kiss, Kiss FM. Is het waar? Ik heb het net al even aangeraakt, het onderwerp, dat het eerste mobiele telefoongesprek ooit gevoerd in 1973 was. Ik dacht, dat is wel een mooie, ik hoorde dat laatst iemand roepen. Voor Dr. Kiss en de Kiss Facts. Nou, het is even uitgezocht. En ja, het is grotendeels waar. Op 3 april 1973

een ware telefoongesprek. Daarvoor waren er natuurlijk al testgesprekken. Het gebeurde dus op 3 april 1973 in Manhattan, waar hij ook werkte. Het gaat om Martin Cooper en die was werkzaam bij Motorola. Ja, en hij had een telefoon zo groot

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen.
0: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
3: Mag.
1: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
1: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
6: Goedemorgen, welkom. Het zijn de hits van KISS. Op je maandag met Accent en Sera. Ook Marshmello komt eraan. Ja, Sienna Sparrow en Great Expectation.

Marshmallow en Anne-Marie en Friends bij Kiss FM. Zo, goedemorgen. En dan, voor je het weet, is het opeens weer maandag. Mijn naam is Ferry Omen met de hits. Zometeen een liedje van Noah Kahan. Nou, dat past echt perfect bij het weer van de afgelopen dagen. Och, het heeft echt alleen maar geregend voor mijn gevoel. Stick season, dat is eigenlijk de tijd tussen de herfst en de winter. Ja, eigenlijk zoals nu, weet je. Het is gewoon allemaal net niet. Het is net niet lekker, maar het is ook net niet koud. Stick season komt er zo meteen aan. Exit en Zera.

Cat's Eye en Animal bij Kiss FM. Good morning. De strijkstok van een viool bevat tussen de 150 en 200 haren. En deze zijn traditioneel afkomstig van de staart van een paard. Dus als je goed luistert, heel erg op de achtergrond, hoor je dus gewoon stiekem een paard. Je hoort de nu Clay Bennett met viool en Rather Be.

0: Hij heeft echt duizenden Instagram-volgers verloren. Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It bij Kiss FM. Komt natuurlijk door die rel van de afgelopen tijd. Dat hij Macklemore heeft ontslagen van zijn concertreeks. Jordan zullen samen met Martin Garrix bij Kiss met Bruno Mars. En meteen, die is niet gecanceld, zover ik weet. Ook Sia komt eraan.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen? Of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen. Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie. Tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.
6: Wat ga jij morgen doen?
7: Chillen in de achtbaan?
6: Aapjes kijken in de dierentuin?
7: Of lekker ontspannen in de sauna?
6: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Ik blijf het een bijzondere mevrouw vinden. En vooral een bijzonder verhaal. Kiss FM. Het feit dat je haar geen oma mag noemen. Je mag haar dus geen oma noemen. Dat snap ik, hè, als je niet haar kleinkind bent. Maar haar kleinkinderen mogen dat dus ook niet. Want dan voelt ze zich oud. Ik denk, joh, neem het tot je. Wees blij dat je trots bent dat je kleinkinderen hebt. Maar nee, niks. Geen oma voor Sia. Ze moet haar gewoon bij haar voornaam noemen. Nou, duidelijk. Sia en Unstoppable.

En rechtstreeks aan dat land dat we moeten bedanken voor de sushi. Dan heb ik het niet over Japan, nee, dan heb ik het over Noorwegen. Want in de jaren 80 hebben de Nooren de Japanners overtuigd om rauwe zalm op hun sushi te leggen. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Dus dankzij de Nooren en rechtstreeks uit Noorwegen hoor je Kygo en Save My Love bij Kiss FM. Met Taylor Swift uiteraard, zo meteen voor je naar Cheryl Cole en Fight For

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
5: Ja, goedemorgen met Sarah Larsson zometeen. Teddy Swims komt er ook aan met niet meer de nummer 1 uit de KISS 40. Naar Bebe Rexha en New Religion.

wat een ruzie maakte ik vroeger met mijn zus, zeg. Dat is niet normaal. Vooral als we Monopoly gingen spelen, dan werd ik boos en kon niet tegen me verliezen. En dan vloog het geld door de kamer heen. Bij de gebroeders Jonas ging dat een stukje beter. Die hebben niet echt heel veel ruzie gemaakt vroeger. Sterker nog, die wilden muziek gaan maken. En zodoende de Jonas Brothers en Only Human bij Kiss FM. Met de hits op je maandag met Nelly Furtado zometeen. En dit is Zara Larsson nu. Kiss.

Ten Moth to a Flame, het laatste liedje dat hij speelde bij zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena, toen hij daar een paar weken geleden nog stond. Ik kreeg ook meteen een berichtje binnen van Emma via de gratis Kiss WhatsApp 0800-1078. Dankjewel voor het draaien van The Weeknd. Ik ben er laatst nog geweest. Nou, graag gedaan. Wij zijn er uiteraard voor je met Train zometeen bij Kiss. Eerst nu Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi bij Kiss FM met Ilse de Lange zometeen. Inderdaad, met die ene hele grote hit. Ook Freya Sky komt eraan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
4: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie. Tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: Lekker, Bruno Mars en Risk It All bij Kiss FM en Temper City. Zometeen ook Jesse J komt eraan. Ik hoorde hem afgelopen weekend in een restaurant. Ik denk, oh, wat een ongekend lekkere banger. Die ga ik aankomende maandag even op Kiss FM draaien. Dus dat ga ik zeker zometeen even doen. Eerst wil ik je graag voorstellen aan nieuwe muziek.
1: Kiss FM. Kiss.
0: New music. Nieuwste van Freya Sky heet Bad

0: zei al, het is een hele lekkere Kiss throwback. Jesse J en Domino, Kiss FM op je maandag. De dag dat de meeste mails worden verstuurd, dat je het even weet. Dit is Martin Garrix en Higher Ground.
1: Oh.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim twee weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabberverblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
4: Ja, goedemorgen met de WK-anthem van 2026 zometeen in de vorm van Shakira. Dai Dai zometeen aan.

en Shut Up and Dance bij Kiss FM. Goedemorgen, mijn naam is Ferry Omen met de hits tot 12. En na 12 uur uiteraard Dimitri Skops met ook de meeste hits van het land, hoor. Dus dat verandert er sowieso niet. Zometeen Rihanna, ook Benson Boone komt eraan. Eerst de one and only Miley. Ja, ik moet me toch wel een klein beetje aan wennen, hoor. Sinds kort heet ze geen Miley Cyrus meer. Maar ze heeft zich vernoemd naar Miley. Dat je denkt van, oké, waarom? Nou ja, omdat iedereen bij de naam Miley al weet dat het om Miley Cyrus gaat. Ja, dan snap ik haar wel. Dus Miley hoor je nu bij Kiss. Let's go.

Ja, ik ben... jaloers is misschien een beetje een groot woord. Want het is niet dat je echt iets mist als je het niet kan. Maar deze beste man, die Benson Boone, kan zo ongelooflijk goed salto's doen. Nee, maar serieus, als ik filmpjes voorbij komen op TikTok of op Instagram, dat hij even wat balletdansjes doet en salto's op zijn concerten als hij die geeft. Ja, ik vind dat zo'n ongelofelijke klap. En dan kan hij ook nog eens een keer heel goed zingen. You're the Benson Boone and Beautiful Things bij Kiss FM met de hits. Ariana Grande is zo meteen. En dit is nu Calvin Harris.

0: Stella Lefty in Boston bij Kiss FM. Een van de country liedjes die mega populair zijn geworden dit jaar. Zo meteen Miles Smith, ook een beetje een kleine country vibe. Net zoals muziek van Olivia Rodrigo.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
5: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie. Tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

Olivia Rodrigo en Drop Dead bij Kiss FM met Sienna Sparrow. Zometeen ook Shepherd komen eraan. Dat is een familieband. Zijn gewoon broertjes en zusjes bij elkaar. Die dachten, ja, we kunnen wel een hele saaie baan gaan zoeken. We kunnen ook gewoon met z'n allen muziek gaan maken. En zodoende de familie Shepherd, die hoor je zo meteen. Eerst de one and only Lily Allen. Die heeft, ja, ik schrik er zelf van als ik het vertel, op 13 verschillende scholen gezeten. Ja, ze kon het gewoon niet. Het was gewoon niet haar ding. Werd overal weer vanaf getrapt. En op haar 15e stopte ze definitief met school. En is maar muziek gaan maken. Nou ja, dat is op zich wel aardig gelukt natuurlijk. Lily Allen en Not Fair hoor je nu bij Kiss FM. Goedemorgen. Oh, he treats me.

Kiss FM met Shepard, de familieband, dus die allemaal met z'n allen broertjes en zusjes bij elkaar muziek zijn gaan maken. Coming Home bij Kiss FM. Zometeen na 12 uur. Heel veel plezier met de one and only Dimitrios Kops. Mocht je wat willen horen in de Kiss Lunch, mag altijd, hè. Een appje sturen 0800 1078. Draai ik als laatste Bieber Rexha. Dit is nieuw, One in a Million.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kops.
6: Hey, goedemiddag en van harte welkom. Dit is de Kiss Lunch op je maandag. Jonas Blue en Matt Kahn zometeen naar Catch Eye.

Gone. Begging hier bij Kiss FM. Kiss Lunch. Kiss FM. Van harte welkom de Kiss Lunch op je maandagmiddag. Ja, lekker lunchen met je favoriete hits. Wat wil je horen? Stuur een appje op 0800 1078. Je bent niet de eerste apper van de dag, want dat was Roos van den Berg uit Alkmaar. Hoi Dimitri, ik zit op de bank met een dekentje, een pizza in de oven. Ja, dat is mijn maandagmiddag. Ik hoef vandaag niet te werken en ik doe het rustig aan. Draai So Easy van Olivia Dean voor me. Oh, ik denk, Roos, dat er heel veel mensen nu luisteren. Die zitten hard te werken en die zijn jaloers op je. Maar het is je gegund. Lekker dat pizzaatje, dat dekentje op de bank. Kiss FM aan en geniet van Olivia Dean. Dit is So Easy in de Kiss Lunch.

het, ze zijn weer terug. Company, hier bij Kiss FM. Welkom, de Kiss Lunch op je maandag. Wat wil jij horen? Ik draai je favoriete hits tijdens de lunch. Stuur een appje, 0800 10788.

0: Thomas Gray Rumors.
1: Dit is de Kiss Lunch. Joris Martens uit Scheveningen stuurt. Hoi Dimitris. Deze vakantie ga ik voor het eerst leren surfen in Australië. Kijk er echt naar uit. Nog 2 weken werken en dan is het zover. Draai van mij Lost Frequencies met Live It All. Kom ik er vast in de sferen. Oh, wat heeft die plaat al met surfen te maken? Weet ik niet, maar ik vind het wel stoer van je, Joris, dat je gaat surfen in Australië. Lost Frequencies ga ik zo meteen draaien hier bij Kiss FM. Just Hey komt eraan, Ellie Goulding en ja, jouw favoriet hit mag ook niet ontbreken. Stuur wat jij wil horen naar 0800-1078.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.
6: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

je een plaat wil horen, dit is je moment. De Kiss Lunch in volle gang bij Kiss FM 0800-1078 is ons appnummer. Anne Bos uit Apeldoorn stuurt: hoi Dimitri, ik ben in de tuin bezig met het planten van nieuwe bloemen. En voor mij graag Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

Ronson, Amy Winehouse, Valerie, Kiss FM, de Kiss Lunch. Kevin Scholten uit Enschede is thuis aan het werk achter zijn computer. Hij wil graag Calvin Harris horen. Die komt eraan, naar Coldplay. Dit is Higher Power. Sometimes.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
5: Hey, goedemiddag. Harry Styles en Imani hoor je zometeen naar So Incredible. Hier is Ilse de Lange.

California Girls, Katy Perry en Snoop Dogg. Als throwback hier bij Kiss FM. Ja, af en toe dan draaien we zo'n hit van jaren geleden. Als throwback kan je je herinneringen ophalen. Nu kon je dus je herinneringen ophalen met California Girls. Als je meer bent van de hits van nu, nou dan hebben we ook wat voor je. De Kiss 40, de 40 grootste hits van dit moment. Elke zaterdagmiddag om 4 uur met Bas.

Dit is Kiss FM. Where's the MC? Hoor je zometeen. Catch Eye staat voor je klaar. En Jennifer Lopez en David Guetta, die werd aangevraagd via de Kiss WhatsApp op 0800-1078 door Roos. Nou Roos, ik kan je natuurlijk een dag laten wachten, maar dat ga ik niet doen. Jennifer Lopez en David Guetta hoor je zometeen al bij Kiss.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weet je waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
3: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: Kiss FM op maandagmiddag. Mijn naam is Dimitris. Zometeen Shakira en eerst nieuwe muziek.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Nergens te horen, behalve hier bij Kiss. Jamie Miller, wat is die goed, hè? Dit is Baby Doll.

0: boeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewicz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad De Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kos.
8: Yes, goeiedag. Zometeen Beyoncé. Single Ladies komt eraan. Ook Jason Derulo na Damione David uit Italië.

Uh-oh, Beyoncé. Single Ladies, put a ring on it. Dit is Kiss FM, Elizabeth Taylor. Ga ik niet draaien. Nee, Elizabeth Taylor was een actrice uit de jaren 50. Zong ook wel eens. Maar er is ook een liedje over Elizabeth Taylor door Taylor Swift. Die ga ik wel draaien. Ja, maak je geen zorgen. Die komt er wel aan. Die plaat heet Elizabeth Taylor. Gaat dus over die zangeres. En ik heb er nog een aardige tip voor je. Als je morgenochtend nou vroeg op moet staan. Nee, er is een ochtendshow hier bij Kiss FM. Morgenochtend om 6 uur start hij weer die ochtendshow. Met Stefan. Het is echt het...

Kiss FM. Marshmallow hoor je zometeen. Natasha Benningfield komt eraan met These Words. Somjeu en een DJ die kon kiezen in zijn leven. Werd hij DJ of werd hij fotomodel? Ja, dat is nogal een moeilijke keuze natuurlijk. Tenminste, ja. Voor de een wel, voor de ander niet. Hij is DJ geworden. Wie hij is, hoor je zo.

0: dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie. Tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: goed, sommigen zijn gewoon geboren met het juiste genenpakketje. Neem Calvin Harris. Hij kon op jonge leeftijd ook al kiezen voor een carrière als fotomodel. Nou, je moet hem maar eens googlen, die Calvin Harris. Ziet er echt gewoon goed uit. Heeft geen sixpack, maar een eightpack. Je ziet niet 6 blokjes, maar 8. Dus echt, het is zo, zo knap. En Calvin Harris heeft dus niet gekozen om door het leven te gaan als fotomodel. Hij koos voor het leven achter de DJ-tafels. Maar ja, die looks heeft hij. Dus heel af en toe, dan staat hij nog steeds in zijn boxershort ergens op een foto. Echt waar. Dat doet hij ook voor een bekend merk. Heel af en toe. Maar het is meer hobby voor hem. Jorde Calvin Harris, Blessings, hier bij Kiss FM. Somber komt eraan. En eerst gaan we terug in de tijd.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Dit komt uit 2004. These Words, Natasha Bedingfield.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij, die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: Here we go again.
6: Yo, Lucky.
5: Goedemiddag, Kiss & Ride met voor 4:30 onder andere Temper City, Benson Boone. En we beginnen met Ted D. Swims.

0: Ruzowski, Judeline en Carol G. Allemaal in één liedje hier bij Kiss.
1: Kiss and Ride.
0: Goed, schok het nieuws over Taylor Swift. TMZ heeft gemeld dat ze hand in hand is gespot in New York. En wel met Travis Kelce, haar husband. Wauw.

0: jou een fijne feestje. Schuine streep, rolparty, goedemiddag, Kiss and Ride. Met strakjes Taylor Swift.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Wat ga jij morgen doen? Zullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.com. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie. Tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: bingeldingetje geleend van Ed Sheeran. Zo klinkt het wel. Maroon 5 bij Kiss and I Don't Wanna Know.
1: Kiss and Ride.
0: Nee, is eigenlijk nog waar. Lance Bass, u wel bekend. Misschien ook niet. Van vroeger NSYNC. Die heeft in een interview bekendgemaakt of verteld dat hij niet zoveel heeft verdiend aan NSYNC. De royalties leveren bijna niks op. Dat is het geld dat je krijgt iedere keer wanneer er een liedje gedraaid wordt van de band. Die leveren dus bijna niks op. En tijdens de hoogtijdagen van NSYNC verdiende hij maar $35 per dag. Even snel uitrekenen. Even kijken hoor. 30 dagen in de maand gaan we dan vanuit. $1050 per maand. Nu, dat is niet veel.

0: Wat is trot. Anastasia en I'm Out of Love. Goedemiddag Kiss FM. We lopen graag op de zaken vooruit hier. Straks navieren onder andere Miley toen ze nog Cyrus heette. En Tones and I.
1: Kiss and Ride.
0: Maar nu eerst Alan Walker en Ava Max.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al 3 anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
5: Goedemiddag.
6: Yo, Lucky.
5: Voor 4:30 onder andere Black Eyed Peas, Max and Andy Grammer, Calvin Harris en Lost Frequencies bijten het spits af.

0: is de manier om iemand die niet wil op de dansvloer te krijgen. Dance Monkey. Dat was Stones daar. Goedemiddag, Kiss FM. Strakjes de Kiss M Ride Train Track. Van een meneer die over 3 weken op 5 november in AFAS Live in Amsterdam staat.
1: Kiss M Ride.
0: Maar nu eerst even Max en Andy Grammer.

kan dit liedje dus nooit meer loszien van de Big Bang Theory. Het waren de Black Eyed Peas bij Kiss en I Got a Feeling. Je kan hem niet aanvragen, het is maar net hoe mijn pet staat de dag zelf. Eén ding is wel 100% zeker, ik draai hem voor jou op het perron dan al wel in een overvolle trein. Hij bracht in januari van dit jaar zijn tweede studioalbum uit, Before I Forget. En in april is hij begonnen aan zijn Perfect World Tour, die hem vanaf 27 oktober ook naar Europa brengt. Ja, Amsterdam zit daar ook bij. Beste reizigers, The Kid LAROI met Without You is vandaag de Kiss & Ride Train Track.

0: Jouw filefeestje, schuinstrepen, romparty. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Shakira.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

0: Sheeran hier bij Kiss en Sapphire. Afgelopen zaterdag, de 10e, was het Wereld Mentale Gezondheidsdag. Ik dacht dat iedereen eventjes alleen maar aan zichzelf mocht denken. Je hoeft het hele jaar door toch al, joh. Aan elkaar voor de gek houden. Maar goed, Wereld Mentale Gezondheidsdag. Miljuska Witsenhausen heeft openhartig gesproken op die dag over haar mentale gezondheid. Ze vertelde dat ze soms dagen heeft waarop ze liever niet zou bestaan. Ik vind het knap hoor dat je dat durft te zeggen. Ja, ik zou het niet durven. Nou, alhoewel, ik zou het wel durven, maar het gaat je gewoon geen moe aan.
1: Kiss FM. Kiss. New music.

Vorige keer heb je het over de nacht, maar laten we eerlijk zijn. Dusk Till Dawn klinkt toch een stuk mooier. Dat waren Zayn en Sia. Je kan het je haast niet voorstellen, maar het is gebeurd. Tijdens de wedstrijd van de New York Yankees, Amerikaans honkbalteam, werd zij niet herkend door de man naast haar. En dan was ze toch een beetje pissed off.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen. Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
8: Hallo, goedemiddag.
9: Yo, Lucky.
8: Of misschien zelfs goedenavond, zei iemand van de week tegen mij. Voor 6:30 weer een bak met hits, waaronder Chesto. En als eerste Miles Smith.

Zouden ze daar lang over nagedacht hebben om die naam te gebruiken? Lilywood en The Brick, samen met Robin Schulz. Dat was Prayer in C. Milena Prieto, wie kent haar niet? Nou, ik bijvoorbeeld kende haar niet, maar de fans van Gooise Vrouwen misschien wel. Daar is zij visagiste. En zij heeft onthuld, ja, hou je vast, dat vrijwel alle acteurs in die serie haarwerken dragen. Dus de wapperende manen van de meiden in die serie...

0: Stella Lefty over een van mijn favoriete bandjes of all times, Boston. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes onder andere Mighty.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
3: Illuminus is terug in de herfstvakantie. Van 9 oktober tot en met 18 oktober kun je wandelend de magische lichtkunstroute rondom het Weerwater beleven. Liever een half rondje lopen? Ook dat kan. Neem dan de pendelboot. Maak je Illuminus Festivalavond compleet door te dineren of borrelen in Almere Centrum. Tot in de herfstvakantie, tot zonsondergang. Meer info via illuminus.nl.

ze moest een beetje huilen afgelopen week heen. Ze heeft $1 miljoen gedoneerd aan een goed doel. Ja, daar zou ik ook niet vrolijk van worden. Miley hier bij Kiss en Bass Persuasion. Bruce Springsteen, jongens en meisjes, wordt opnieuw opa. Zijn dochter Jessica verwacht haar eerste kind samen met de Belgische ruiter Nicolas Philippe. Dat heeft het stel gedeeld op

wandelende encyclopie. Zeg maar Google, de Brave, die ik dan gebruik. Wikipedia. Mr. Know-it-all, dat was Teddy Swims. Goedemiddag, Kiss FM. Zo direct Tate McRae. Die liever niet Tate McRae wil zijn, maar dat hoor je van haar. Na Armin van Buuren en George Campy. Sanita.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt er ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl. Kiss FM News.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
7: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.

0: Kiss.
1: Kiss FM.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist, er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Zullen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kiss.com.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en De Boer met hun programma Rekhalzen. Zij dachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
6: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
7: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
6: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
7: topvoorzetramen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. Is

Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Your head music station.
2: Niet zoveel gelul. Nee, die draait letterlijk echt non-stop. Die staat altijd aan.
3: Kiss.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: FM, your hit music station.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
5: News. Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.